Op het donker aan, diep een jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet zeker maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud daar begraven, langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan kom hij terug en zoek zij schat. Kom hij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, zo zijn hartpols diep in die nacht. Het is of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Het is of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Bij die spookklippen, nou bij nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man dit waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gesê ik ga, want alleen in donker nacht. Ik mijzelf gestaal en mijn paard laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur vond gespat uit zijn hoeve en die vlamdongen spelen die nacht. En die ruiter leep plat, want zijn paard in die pad na die schat van nooit gedacht. En die ruiter leep plat, want zijn paard in die pad na die schat van

David, die doodkomhaal. Op het donker aan diepen jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens zal mij gloeien. Dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wist elke keer wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht. Maar wist elke keer wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.

ek vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verloor.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen, ik voel alleen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ochtend zing ik weer. Die zon het klaar, ze plant de raam. Ik hoor steeds jouw stem, ik onthou nog jouw naam. Nee, die kachel is nog hier, om te luisteren naar mijn zaak. Want ik wonder wat het is, wat jou voor mij zo deksels mooi maak. Voorzichtig om te zeggen dat het jou was. Ik wonder of het rechtig net jouw mond

toch met mij, ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem, ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik zo makkelijk uit. Dis toch net woorden, maar die pen was toegesluit. Ek weet ek's maar stadig en jy hou die tyd. Maar wys my jou trane wat soos druppels lyk. Onthou nog jou stem, ek ken jou profiel. Ek dok in stofbad en hy spook vir

0: luister naar mij en jij zal verstaan. Ek hou ek tyd en dit stap ook aan.
1: Luister FM.

werk ons elke lieve dag en nacht. Allemaal probeer hard dat die baas glimlach. Ons werk vir wiele, een brood en een bed.

Met ons onkant gevangen, tussen een rode gloed, schille kan die takken gaan. Het in die voet van die winterspaar wordt je rood.

Het is natuurlijk Adam met ons al deur te raak. Dit is 7:09. Absoluut fantastisch hier op die Grootberg Breakfast. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek toch, kom ek speel vir julle een splinter nieuwe treffer. Hierdie een is van Ivan Roo. Natuurlijk, onlangs het hy met Fran Prins ook een liedje uitgebring. Kroeg Cowboys, wat net so goed gedoen het. Ons ken hem al van 54-5, de straat wat hy oorgedoen het. Ook van Eden af. Hy het lipstick gedoen, morsig, nee. En foutief ook, pitte. Het net so goed gedoen. Ek meen, Ivan Roo het geen voorstelling nodig nie. Wat en deesdae ook 'n snorman, nee? Ons het net na die dag gepraat oor almal wat so snor het. So Ivan Roo het 'n splinter nuwe treffer uit en ek dink hierdie ene gaan baie maklik op jou speellys beland. Die naam is Leafy Life vir die eerste keer hier op Luister FM, reg hier op die Grootberg Breakfast. Ivan Roo met Leafy Life.

0: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg, as die richting na my roep, en die kaart lee aan my hande, en die kronkelpad vijanden.

gezicht kan draai, waar die son opkom. Liefde nooit kan draai, wat hierop sal kom. Dit leg een anker diep.

0: is Laura Branigan, Self-Control. En is altijd een groot klassieke treffer. Ons is bezig met je boodschap op 082-333-667.
1: Hoor, pastoor. Hoor, ik wil het graag horen als het moeilijk is. Mijn pastoor net van Johan van een mes, wat vandaag verjaar, ja. Uit de nacht. Zij boeta, lekker verjaar. En mag de Heere jou rijkelijk zien voor jouw familie. En dat hij een geziende jaar zal hebben, pastoor.
0: Goed.
1: Lekker dag, pastoor. Kom van Zelda Kleids vanuit de nacht. Bye.
0: Dank je, Zelda Kleids. Ik hoop hulle ontvang die prachtige boodschap van jou af.
2: Goedemorgen, Jake. Ik wil net graag vir my man sê, baie dankie vir 58 jaar getroude lewe, ja. Met die oppe en die affe. Ah. En ons is nog al die tyd by mekaar. En dit gaan baie goed. Ja, ons gaan mekaar lekker bederf vandag.
0: Ja,
2: baie dankie, JK. Bye.
0: Dit is een groot plezier. Is so lekker as die liefde nog blom, nee. Wel net my liefie Sean Bowie. Sy kan nie wacht om hom te sien vanmiddag nie. Baie liefde, jou verloofde. En is aan Sean Bowie. Jou verloofde, sy kan nie wacht om jou te sien. Die tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent, Jolanda Swartse, jy koekeloer vir my. En Robert Gilmer, jy is beter alleen.
3: Jy koekeloer.

0: Ja, lekker boerepompie, boeremusiek, die concertina buddies, as ook Henning Joubert. Skuier hier by natuurlijk Astron Energy en uit de nacht in Moselle en natuurlijk ons handsakproject tot en met 12 uur. Maar morgen moet jy nie vergeet die morgen, saterdag 22 augustus, is dit die groot opening van Dongfeng in die baai en is natuurlijk daar saam met King Cars en 343 Kaapweg in Newton Park. Ons saai ook rechtstreeks uit daar tussen 9 en 12. Daar gaan een lekker berusta koffie wees, daar gaan wolsrolle wees. Die kinders kan op die springkasteel spring, daar is gezichtverf. En natuurlijk die groot ding is, jy kan daar elektrische voertuie kom bestuur, bring het jou licentie saam, 3 modelle, want jy kan ry. En ek gaan so 'n bietjie musiek maak ook daar self, ek gaan daar wees tussen 9 en 12 myself. Dit is nou natuurlijk met die Dongfeng in die baai Kaberga, se opening, nee. By 343 Kaapweg, saam met die manne van King Cars, moet nie morgen mis nie, kom sê hallo, kom ry die voertuig, en drink jy lekker koffie en een wolsrolletjie op King Cars, en natuurlijk hulle groot opening morgen, 343 Kaapweg, jy kan ons nie mis, ons saai somme uit ook daar, ek hoop om jou daar te sien.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan het stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Wil iets hy rook? Iets uit die blommiekies rook, maar nou is ek laat vir my vlug. Ek moet wie op aarde dra blommiekies. Voor het een speedkop en ek het mis nou nie een dingetjie nie, maar ek weet ek is nie erg bal nie, maar hy lyk ongelooflik vreemd.

So Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig. So 11:38, ons is nog steeds hier by Astron Energy in Mozel uit de Naag. En nog so paar minute wat ek saam met jou kuier met die handsak projek. En was wonderlik om hier die laaste twee vrydae een beetje buiten te wees met ons handsak projek. Laas week al by Cobblestone en hierdie week hier by Astron Energy. So wonderlik. Dankie vir allemaal so mooie samenwerking. Want daar jy kan die hele maand van Augustus, kan jy natuurlijk die handsakke vir ons afgee by Cobblestone en Warmer, hier by Daniels Astron Energy en uit de Naag, al by Linda, by Dispatch Deli en die Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. 2, 3.

Die klanke van Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. Net oor het Bok van Blerk met Hart van een Leeuw en Billy Idol geef ons die moan. Die tijd so is 17 minuten oor 12, dis vrijdag die 21ste augustus. Goeiemiddag vrienden en welkom by die naweek afskop hier op Luister FM. Goeiemiddag, ek is Etienne en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques

Daar's hy, die klanke van Johanie Dido Plezier, Ron George en Franja met Kalfvoet Kind. Die tyd so 5 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, mag ek verjaardag wense stuur aan Darleen Lombard met haar 60ste, as ook Diek Greef met sy 48ste. Vandag mag julle nuwe lewensjaar vol bederf wees vanuit ons hemelse Vader se hand en leef voluit elke dag. Geniet die naweek saam met julle hartse mense. Liefde groete vanuit Jeffreys Baai uit. So kom dit van altaf. Dankie, kan ek vra vir Kosie Bekes nommerkie. Oeh, Kosie Bekes natuurlik een van my gunsteling. Ek doen dit met graagte vir jou. Soos ek gesê het, en natuurlik is julle enige verjaardag versoekies het, stuur dit deur na ons WhatsApp forum 082-333-367. Ons gaan terug na die muziek toe. Ek geef jou Armand Hofmeyer.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ik was zo verskrik en verskrikkelijk lief voor jou. En ik en jij het op grafte en op treinen, op Fort Verleijne. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man, both computer analyst.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies.

nooit meer vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my lyf.

In jou maksimum temperatuur vir Saterdag die 22ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 25, Wieshoe staan op 21, Kraddock, een maksimum van 22, Oos-London 21, Fort Beaufort staan op 19, Graafreinet, een maksimum van 21, Gramstad 19, Mtata 28, Port Alfred 19, Port Elizabeth, een maximum van 18, Port St. John 26, Queenstown 25, Uitnagend Dispatch, een maximum van 19, en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

voor mij zo mooi. Ons zit daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtkens en die trouwboek wordt gesneden.

deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Is die nou remix en Rian Strydom met Stapelgek wat in die afskop. Goeiemiddag, is een vrijdag, is die Big Nick Drive. Het is lekker om saam met jou te wees hier so op Luister FM. Dank je, Etienne Kalitz, wat die naweek vir ons so lekker afskop, soos ouder gewoonte. Saam tot so net voor 6 hier so by die vrijdag met jou. En ons het weer sport, topiek, Nick Flix, Kiki Kijk, Hardstaff, vele meer. En natuurlijk jou geselskap saam met my, wat die beste is, tot met jou net voor 6. So bly geskakel, onthou gesels saam met enige van ons dinge op die program 082-333-667. Jou weer om die draai, Martin Bester, Lofi, Disco Damage.

0: on Color.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
0: Luister FM. Weer.
4: Ons kyk nie hoe weer dinge vir môre. Saterdag 22 Augustus. Aliwal Noord 11:25. Bishu 12:21. Kraddock 10:22. Dispatch 13:18. Oos-London 16:21. Fort Beaufort 9:19. Graaf-Reinet 12:21. Gramstad 12:19. Jeffreys Bay 13:19. Mthatha 11:28. Port Alfred 15:19. Port Elizabeth 14:18. 10% reën. Port St. John's 16:26. Queenstown 8:25. En uit die nag 13:19. Dis jou weer vanmôre, Saterdag 22 Augustus.

was net daar een jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verdwaal.

0: styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Drie vereis my geboortejaar, vrygezel in januari 2000. French of fame and my hand goes. Draai by belangrike inligting, hoe jy jou besigheid opgeleentheid kan adverteer by Luister FM. Dan begin ons met ons musiekfeite waar of onwaar insetsel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Zak van die Kerk met Byt My en net voor het Ewald Epenaar met Gaan Bos en Isbok van Blerk met Lenteblomme.
1: Luister FM.

0: Ik wist dat ik niet zo gegrond
1: in de schrijf.
2: Het is augustus en het is vrouwenmaand. Vul een handzak en vul iemand zijn hart. Ons handzakproject bij Luister FM is weer op volle dreef. Een handzak is synoniem met vrouwwees. Ons verzamel je handzakken wat je niet meer gebruikt, niet gevul met nodige toiletwaren. Voor vrouwen in nood, aflaaipunten voor handzakken. In Port Elizabeth, Cobblestone, in Warmer, in Uitenhaag, Daniels, Ashon, Energy, Fullstasie, in Dispatch bij Dispatch Daily en in Jeffrey's Bay bij Biscuit Lovers. Ons begin nou met ons klip mix 3 spel so 'n bietjie opgekikkerde treffers. Net om seker te maak dat jy nog wakker is.

net so 'n bietjie die opgekikker kikker dit drie spel. Begin met Don McLean met American Pie. De El Trick, herverwerkte weergawe. Gigi Agostino met La Passion. In the Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Net hier op Luister FM. Ons gaan verder met ons muziek speellijst Dig Sister met Wilde Dinge, Kobus Miller, Swaai Jouwe Lijf, Kari B met Jy So Sexy Vir My en Prop met My Sari Wil Lê. Is 5 minute net voor 8 op Luister FM op die salige tweede laaste vrijdag aand van die maand van Augustus. So kom ons maak seker, hy is opwindend kwadraat.

Twee keer op één hand. Ik doe het weer niet, maar het heet. Tijd voor mij om jullie te groet, waar ik dat ik samen met jullie kom kuur. Dat was mijn voorrecht en een eer geweest. Ik is morgenochtend terug tussen 9 en 12. Voormiddag waar ik rechtstreeks gaan uitsaai in Kaapweg, Newton Park. Daar zo bij King Cars kom maken draai, waar ik rechtstreeks die luisterfm top 20 trefferparade voor jou daar gaan brengen. Vanuit die lekker luisterlorie. So van my kant af mag julle wonderlike en vrolike aand verder hê. En ek los in met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do. So koester elke oomblik. En onthou die drie kwas van die lewe, jy het die keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af sê ek nou vir julle cheers vir eers.

eenzaam zondag voor mij weer kom weg. Zou ik jou in het lap weg, hier die lach of met die lang pad, na zomer is je jong.

nabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen, kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die hoestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek verlang nog elke dag